0: gevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er daarbij 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder op de dag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigde een staakt het vuren aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde ook een staakt het vuren aan vanaf vannacht. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, dat is het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, dat geld mag omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg. Dat zei in Ter Zake dinsdagavond.
1: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het weer dan nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten ook kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. En minimaal vannacht rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal media kanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en over de Straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
3: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
2: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zal wel voorlopig van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder dinsdag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigde een staakt het vuur aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde een staakt het vuur aan vanaf vannacht. En in Venetië gaat deze week de 61ste kunstbiennale van start. Het grootste kunstenfestival van de wereld is dat. Op de biennale hebben de deelnemende landen elk hun paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door performancekunstenaar Miet Warlop. Ook Rusland en Israël hebben zo'n paviljoen en over hun deelname is bijzonder veel controverse. Wat Rusland betreft, hun paviljoen is enkel deze week open voor de pers. Dat is een tussenoplossing, zegt onze cultuurman Joris Vergeijlen.
4: Dat heeft ervoor gezorgd dat er nu een soort van compromis à la Belge op zijn Venetiaans uit de bus is gekomen. Dus deze previewdagen, vandaag tot en met vrijdag, is dat Russisch paviljoen gewoon open. Ik ben er vandaag geweest. Je ziet daar Russische performers. Ik heb daar muziek gehoord. Ik heb daar Russische kunst gezien. Maar zaterdag, wanneer het echt opent voor het publiek, dan zal het paviljoen sluiten en dat blijft gesloten tot het einde van de biennale. Maar ja, al die beelden die zijn de wereld rondgegaan. Dus op die manier denk ik dat Rusland misschien toch wel zijn slag heeft thuisgehaald.
2: Het weer nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer met ook veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Minima de komende uren rond 11 graden. Ook straks krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger en maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
1: Lab 9 presents. Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
2: Nee, joh.
1: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
2: Nee, joh.
1: Zeg ook eens iets dat wel helpt.
2: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
1: Nee, joh.
2: Ja, joh.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake gisteravond.
3: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
2: In Brazilië heeft een tiener 2 schoolmedewerkers doodgeschoten. Dat gebeurde in een school in Rio Branco, een stad in het Amazonegebied. Er raakten ook nog 2 andere mensen gewond. De vermoedelijke dader is een 13-jarige leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als de vader werden opgepakt. De regering van de deelstaat heeft alle lessen op openbare middelbare scholen voor 3 dagen opgeschort na het geweld. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood, meldde het Amerikaanse leger. Volgens de VS ging het om drugsmokkelaars en voer de boot op een gekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk worden gecheckt en de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zo al 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal naar de finale dus, en dat voor de 2e keer in de clubgeschiedenis. Het is een ongelofelijke nacht, zei coach Mikel Arteta na de match.
4: Today is an incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
2: Arsenal speelt die finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die match is vanavond. Vannacht nog regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer. En minima de komende uren rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders wel opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte.
1: Ekili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
2: De tijdloze Life.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. Amerikaans president Trump pauzeert die operatie naar eigen zeggen om te kunnen nagaan of een overeenkomst met Iran kan worden afgerond over de straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de straat van Hormuz en hoe de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
3: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the straits so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
2: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou wel van kracht blijven. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voor minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft betaald, nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zo zei hij gisteravond in Ter Zake.
4: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wilt kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
2: En voetbal, Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenwedstrijd op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka het enige doelpunt van de wedstrijd scoren. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Vandaag eerst regen in het centrum en oosten van het land, elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal droger, bij maximaal tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden.

0: Tijdloze. Het is 6 uur. Goedemorgen.
1: Er zijn meer onthaalouders gezocht. Om meer opvangplaatsen voor baby's en peuters te creëren, zijn er meer onthaalouders nodig. Want er zijn er de laatste jaren steeds minder. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bij komen, omdat veel baby's en peuters nu ook geen opvang vinden. Dat zegt Ferm, een organisatie die ook kinderopvang aanbiedt.
2: De vraag naar kinderopvang blijft stijgen, terwijl het aantal opvangplaatjes en het aantal onthaalouders in Vlaanderen daalt. Er worden wel extra opvangplaatsen gecreëerd in groepsopvanglocaties, maar die kunnen die daling niet opvangen. En daarom vinden we het natuurlijk belangrijk om aandacht te geven aan die opvangvorm van onthaalouderen.
1: De overheid heeft nu geld voorzien voor nieuwe onthaalouders en er bestaat ook een werknemersstatuut waardoor onthaalouders meer zekerheid krijgen dan vroeger.
3: De operatie Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation.
1: De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. De Amerikaanse president Donald Trump pauzeert die operatie omdat hij het nodig zou vinden om te kunnen nagaan of er een akkoord met Iran mogelijk is over de straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, al gezegd dat de aanvalsfase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens hem zijn dus die doelen bereikt en ook had hij het over dus die straat van Hormuz en hoe de volgende stap voor een akkoord moet zijn.
3: We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
1: In het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Het won gisteravond met 1-0 van Atletico Madrid nadat het de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of de titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Wolken en regen vandaag die wisselen elkaar af. Enkel in het westen blijft het wel meestal droog, maar het is nog altijd fris bij temperaturen tot 14 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
0: Dit is de Tijdloze.

0: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you
4: shine. Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
7: Er zijn meer onthaalouders nodig. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bij komen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. Er wordt wel geïnvesteerd in extra plaatsen, ook bij onthaalouders, maar het is moeilijk om mensen te vinden die de job willen doen. Dat zegt FERM, een organisatie die ook kinderopvang aanbiedt.
8: Veel mensen weten bijvoorbeeld nog niet dat er ondertussen ook een nieuw werknemersstatuut bestaat. Nu met het nieuwe statuut dat er bestaat, is het zo dat onthaalouders vast inkomen krijgen, aangevuld met een onkostenvergoeding. En eigenlijk alle voordelen waar een andere werknemer van kan genieten, dat maakt het nu wel veel aantrekkelijker.
7: Het Nederlandse cruiseschip waarop 3 doden vielen door het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het Hantavirus is een zeldzaam virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. En om een grotere verspreiding te voorkomen ligt het schip nu al een tijdje geblokkeerd bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. Er zijn nog enkele mensen ziek. 3 daarvan worden vandaag geëvacueerd naar Nederland. Er zijn ook medische vliegtuigen onderweg naar het schip. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. Amerikaans president Donald Trump pauzeert de hele operatie omdat het nodig zou zijn om te kunnen nagaan of er een akkoord met hem mogelijk is om de straat van Hormuz te heropenen. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvalsfase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens hem zijn de doelen bereikt. Ook had hij het ook dus over die straat van Hormuz en over de volgende stappen in de vrede.
9: We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
7: In het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Het won met 1-0 gisteravond van Atletico Madrid nadat het de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of de titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. En in het volleybal heeft Mazeik ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. De Limburgers hadden ook al die eerste wedstrijd gewonnen. Als ze Roeselare nog 1 keer kunnen kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af. Enkel in het westen blijft het meestal droog. Het is ook fris vandaag bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
10: De tijdloze staat op.
11: De tijdloze.
10: Sophie Engelen.
12: Goedemorgen, een grijze en natte woensdag, dat wordt het. Maar je kan hier komen schuilen samen met de mannen van de Rolling Stones. Dit is Gimme Shelter.
10: De tijdloze staat op.

die Rolling Stones, die weten niet van ophouden. Die komen met een nieuwe plaat ergens deze zomer, toch wel heel straf. En dit zijn de Pretenders. Begin jaren 80 gingen ze door een zeer zware periode, want zowel haar gitarist als bassist van Chrissy Hynde zijn overleden kort opeen, beide aan een overdosis. Daardoor werd Pretenders eigenlijk opnieuw opgebouwd rond haar. En dit is een luchtig nummer na die periode. Don't Get Me Wrong.

The Love Below. Al van 2003 is dit. Tijdens de jaren 70 werd het Belgische muzieklandschap nog volledig bepaald door charmezangers en volksliederen. Er was, geen plaats voor individualiteit of voor kunstzinnigheid. En toen was er New Wave. Ja, dat is een super toffe mini-docu. Die staat op VRT Max, moet je echt eens bekijken. Er is ook een driedubbele vinyl verschenen met de essentie van de Belgische New Wave erop. Dit staat er ook op Rendezvous van Padden.

0: u. En toen was er New Wave of Kop, de driedubbele vinyl. Heel leuk om te hebben. Ik ben nog op zoek naar jouw favoriete ochtendplaat. Je mag mij dat altijd laten weten via het Tijdloze Kanaal op VRT Max. En dan draai ik die zometeen na Joan Osborne.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke

0: duidelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah, Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
2: De tijdloze staat op.

0: grootste hit van Joan Osborne, Nobody One of Us. En betekende ook haar wereldwijde doorbraak. Except for the Pope, maybe in Rome. Ja, met die hele grote existentiële vraag: What if God was one of us?
1: De tijdloze staat op.
0: Ik ben benieuwd wat jullie existentiële vragen zou zijn op een woensdagochtend om 24 over 7. Goedemorgen, Stijn.
2: Goedemorgen.
0: Stijn, jij bent nog een student, hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Zit jij dan met existentiële vragen momenteel?
2: Momenteel niet echt, denk ik.
0: Oké. Hoe is jouw ochtend verlopen op deze woensdag?
2: Goed, ik ben momenteel volop bezig in mijn stage, dus het is elke dag vroeg opstaan.
0: Ja.
2: En dan met de auto weg.
0: Oké, een student al met een auto, dat is fijn.
2: Ja, klopt.
0: Beste Stijn, wat is meestal zo jouw ochtendritueel als je dan vroeg moet opstaan om naar je stage te gaan? Hoe begint jouw ochtend? Is dat vlot uit bed springen of is dat toch een beetje pijnlijk? Ben je een ochtendmens?
2: Ik ben absoluut geen ochtendmens, dus meestal is dat heel pijnlijk opstaan en dan een beetje tegen mijn goesting vertrekken, maar eens dat ik dan weg ben, is dat helemaal in orde.
0: Oké, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Maar hey, het is woensdag, je bent wakker en je mag jouw favoriete plaat aanvragen op de radio. Er zijn ergere dingen, hè. Welke plaat kan jou dan plezier doen en geeft jou die extra boost voor deze woensdag?
2: Wel, ik heb gekozen voor Everybody Needs Somebody to Love van de Blues Brothers.
0: Ah, Blues
2: Want
0: Brothers?
2: Voor mij is dat zo'n, ja, voor mij is dat zo'n plaat als het zo 7 uur moet opstaan, het regent buiten, het is bewolkt. En als je die plaat opzet, daar word je meteen blij van.
0: Ah, ik snap het helemaal, dan wordt alles beter. Heel fijne keuze, ik denk dat je daarmee heel veel mensen blij maakt. Stijn, ik ga gewoon draaien. Heel veel succes op je stage vandaag. Dit is voor jou, dit zijn de Blues Brothers. Dag Stijn.
2: Dag, dankjewel.
1: De tijdloze staat op.

Reeling in the Years van Steely Dan. Soms dan kom je tijdens het scrollen oude video's tegen en zo kwam ik op deze. Ooit gebracht op de Grammys live, zo'n 25 jaar geleden. Stan, gebracht door Eminem en Elton John. Een heel coole versie is dit. Wat een geweldige combo, die twee.

0: Damn.
1: 25 jaar geleden brachten Eminem en Elton John dit nummer live op de Grammys. Zometeen kiest Philip Gubbels zijn favoriete song uit die prachtige lijst uit de tijdloze 100.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Mannetjes!
7: Pompie!
6: Ik voel me de max!
7: Wij ook!
8: Altijd als we in de gamma zijn!
7: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
8: Oh my god!
6: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
7: Die zijn nog verbeterd, hè?
8: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
7: Geven ze korting?
6: 30% op alle verf!
8: Dan pak ik 10 potten mee!
6: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
8: Ja, ja!
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
11: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ja, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot.
13: Slim naar Antwerpen presenteert...
14: De Wegwijzer.
13: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
15: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
13: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
16: De tijdloze.
17: 1 uit de 100.
18: Goedendag, ik ben Philip Gubbels en mijn favoriete tijdloze plaat is Don't Stop Me Now van Queen. Want ik word er altijd goed gezien van.

0: Er is toch maar één stem, zoals die van Freddie Mercury. Don't Stop Me Now, hoorde je nu liever van Queen. Dave Grohl die heeft een nieuwe favoriete band. Ja, dat hoorde ik in een supertof interview met Zane Lowe. Dat is een bekende Australische presentator. Opgepast, Dave Grohl is er wel een beetje laat mee met die favoriete band van hem.
1: Oh my god, dude, here's the best thing. I have this newfound love of Alice in Chains.
2: Same.
1: Like, it's back. I'm like, they're like my favorite band. Yeah. They should have been 35 years ago, but now I'm like, wait, where was I on that one?
0: Ja, hij geeft toe dat hij de band in de jaren 90 eigenlijk een beetje over het hoofd heeft gezien. Ondanks dat hij zelf deel uitmaakte van die grunge scene. En die herontdekking die kwam onder andere doordat hij muziek luisterde met zijn dochters in de auto. Waardoor hij opnieuw naar hun songs ging luisteren. Hij zegt zelfs dat ze eigenlijk al 35 jaar geleden zijn favoriete band hadden moeten zijn. Inderdaad, Dave, blij dat je tot inzicht bent gekomen. Wanneer gaan we eens samen naar die platen luisteren? Dit is Rooster van op die MTV Unplugged in New York plaat. Alice in Chains.

Dat zijn de klapjes van Gregory Porter die je hoorde met Liquid Spirit. Raymond Geert, die verlaat Hooverphonic. Misschien heb je het wel gehoord door medische problemen. Hij was er echt vanaf het begin bij. Heel maf moet dat zijn, zowel voor hem als voor Alex Callier. Ja, en Alex die gaat solo verder met Hooverphonic. Hij neemt Noemi Wolfs al wel mee op tour voor hun 30-jarige jubileum. Dit is nog eens Hooverphonic met Gijke en met Raymond. Jackie Kane.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel. Met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah.
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
3: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Dovi Keuken.
5: De tijdloze live.
6: Woorden, de Pet Shop Boys. Terwijl u natelt, kijken wij naar Always on My Mind.

0: Vicious van Lou Reed. Rutger, die won tijdloze tickets en die ging gisteren naar Tame Impala in de Afasdom. Goedemorgen, Rutger.
1: Hey, goedemorgen. Dag, Sophie.
0: Hey, Rutger, ben je al een beetje bekomen van het concert gisteren?
1: Ja, ik ben wel bekomen. Ik moet zeggen, het was wel een laat concert. Dus ik moet zeggen, het pikte vanochtend toch wel een beetje ook. Maar ik ben wel bekomen.
0: Om hoe laat begonnen ze eraan en was er dan ook een voorprogramma?
1: Er was een voorprogramma. En dan zijn ze begonnen om 9:30. Dat was wel behoorlijk laat, vond ik zelf. Ook.
0: Ja, dat snap ik.
1: Daar schoot ik wel van.
0: Dat snap ik wel, op een dinsdagavond. Rutger, hoe begon het concert? Vertel.
1: Ik denk sowieso... Ja, hij was er wel om zijn nieuwe plaats voor te stellen. Mm-hmm. Dus daar hebben we veel nummers uit gehoord. En toch is het begonnen, heb ik de indruk, met wel wat classics.
0: Ja.
1: Er waren al heel rap wat nummers gepasseerd uit Lonerism.
0: Ja.
1: En ik denk heel vroeg in de set was een persoonlijk hoogtepunt voor me ook wel al... Dat heel snel dat een paar van die nummers gepasseerd waren en dat hij direct begon met een soort lichtshow tot en met. Wat dat ook echt wel op heel luid gejuich werd onthaald.
0: Zalig.
1: Het was absoluut een verrassing voor mij ook. Ik dacht in mijn palen, ik had hem nog niet live gezien, dus ik wist niet helemaal wat te verwachten. Ik hoopte dat hij wel wat ging spelen met dat psychedelische, dat ook in zijn muziek zit. Maar dat was dus wel op het begin heel cool. En dan heel vroeg vond ik een hoogtepuntje wel ook dat hij heel snel Feels Like We Only Go Backwards, wat wel een persoonlijke favoriet van mij is, en Dracula na elkaar heeft gedaan. Dat waren wel twee amazing momentjes, dat merkte ik ook. Zo de nieuwe single en dan een beetje meer de classic van Tame Impala. Dat vond ik wel zalig, dat die achter elkaar zaten.
0: Ja, heerlijk. Hij heeft een goede mix gedaan van de platen, dus.
1: Ja, sowieso. Ja, 100%.
0: Ja, Tame Impala live, dat is altijd inderdaad een soort van psychedelische beleving waar je helemaal ingezogen wordt. Ik heb spijt dat ik er zelf niet bij was, maar als ik jou zo hoor vertellen, Rutger, dan voel ik het al helemaal. Op de stories van Instagram van de Tijdloze kan je ook een beetje sfeer zien. En ook die lichtshow trouwens. Het zag er heel, heel cool uit. Zullen we een beetje nagenieten, beste Rutger?
1: Dat is supergoed, graag.
0: Ja, met jouw favoriete nummer dan, hè? Feels Like We Only Go Backwards. Ha, weet je wat er ook zo goed is aan Tame Impala? Hoe hij schrijft over de liefde en het leven. Er is toch maar één iemand die dat kan en dat is Kevin Parker, vind ik.
1: Ja, en zeker in de laatste 15, 20 jaar, absoluut.
0: Ja, hè? Voilà, de liefde voor Tame Impala, die delen we dan, beste Rutger. Heel fijn dat jij even wou bellen over dat geweldige concert. Geniet nog maar een beetje na nu. Wat brengt jou woensdag nog?
1: Ik ga thuis werken vandaag.
0: Ideaal, voilà. Dan kan je rustig bekomen. Dag, beste Rutger, tot de volgende keer.
1: Salut, ik heb een merci voor de tickets.
0: Yo, graag gedaan. De tijdloze.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
4: wegwijzer.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: It's a brand new day.
6: Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
7: Morning is coming.
8: Morning is coming.
9: De tijdloze.
10: Goedemorgen.

0: dat is een goede vraag. Waarom is er altijd die regen? Maar vergeet niet, na regen komt zonneschijn.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1982.
0: Elk jaar, elke week liever, duiken we in een muzikaal jaar. Deze week 1982. Dat was het jaar dat de regering onder Martens een streng besparingsbeleid voerde in België. Ja, er was economische crisis en er was een enorme staatsschuld. In de wereld was er ook de Falklandoorlog. Dat was de oorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. En in het jaar 1982 kwam die geweldige film E.T. uit.
3: E.T. van home, E.T. van home, E.T. van home.
0: Een heel, heel straffe film nog steeds. Ja. En in het jaar 82, dat was ook het jaar van Simple Minds, want na 4 albums waren ze hun cultstatus beu en dromen ze van commercieel succes. In Europa forceerden ze dan de doorbraak met New Gold Dream. Een album boordevol synthesizerpop en de grootste songs, waarvan een handvol vandaag nog steeds op hun setlist staan. Denk maar aan Promise You a Miracle, Big Sleep, Glittering Prize, uiteraard de titelsong New Gold Dream niet kapot te krijgen en Someone Somewhere in Summertime, en die krijg je nu. Simple Minds.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 1982.

Mijn geheim recept om vrolijk te worden. Jamie Liddell met Multiply. Ik hoop dat jouw woensdag toch enigszins vlot gaat. En dat je je niet te veel aantrekt van het grijze weer. Muziek doet heel veel. Dat is gewoon warm voor de ziel. Zoals deze van Chris Rea. The Road to Hell, ja. En die Chris Rea, die ken je natuurlijk ook van Driving Home for Christmas. Maar hij heeft zoveel andere mooie nummers geschreven. Hij is afgelopen december overleden. Dit is The Road to Hell.

0: Jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: De tijdloze staat.

Rocks van Primal Scream. De Bas die is niet te stoppen, zelfs niet op zijn gezegende leeftijd. Hij is in maart begonnen aan een tour en heeft daar een indrukwekkende cover van Prince's Purple Rain gebracht, samen met gitarist Tom Morello. Ja, het is een eerbetoon aan Prince, die ook afkomstig is uit Minneapolis, waar ze de tour ook gestart zijn. Dit is die prachtige cover van Purple Rain door Bruce Springsteen en Tom Morello.

Tonight van Kanye West. Nog eentje voor het nieuws van 9. En na 9 uur krijg je nog James Brown, Duran Duran en Suede. Eerst deze shit situation liever van Yasuo. Nog een fijne woensdag.

0: tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met
1: De Tijdloze.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
0: shine. De Tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
5: Binnen 10 dagen wil Bpost alle pakjes achterstand wegwerken. De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf 15 miljoen euro gekost hebben. Dat is een schatting. Dat komt onder meer door extra kosten die Bpost heeft door de achterstand van brieven en pakjes. Heel wat postbodes staakten wekenlang tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag om meer pakjes te kunnen bezorgen. En Bpost legt uit wat de schade nu inhoudt.
6: Bijvoorbeeld de verloren inkomsten, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen. Ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een tiental dagen zal duren.
5: In Vlaanderen is de achterstand wel zo goed als volledig weggewerkt. Sinds maandag wordt er ook geen enkel postsorteercentrum nog geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er nog altijd niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie wel opnieuw samen. OCMW's vragen extra geld om te kunnen blijven helpen. Want de federale regering die heeft eerder beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en ook bijkomende opdrachten opgelegd. Ze hebben het dus moeilijk en ze vragen dan ook extra steun en geld, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
7: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
5: De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geplaatst in een psychiatrische instelling. De man, een Duitser van 33, reed met zijn auto aan een hoge snelheid verschillende mensen aan in het centrum van Leipzig en daarbij vielen 2 doden. Mogelijk ging het ook op een man op straat. Tot eind april verbleef de man eigenlijk al in een instelling, maar toen zouden er geen redenen zijn geweest om hem daar te houden. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af. Enkel in het westen blijft het meestal droog. Het is wel fris bij temperaturen tot 14 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
8: De Tijdloze.
0: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
8: De Tijdloze.

0: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
1: Onmogelijk.
0: Zekerheden?
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement.

0: mama. Speciaal voor u.
1: Oh, dat had je echt niet moeten.
2: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
0: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
2: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
0: Oei.
3: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Knaldi.
6: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Hier Pipa de kat.
4: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo!
3: Beste katten en honden.
4: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
3: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
4: Ze zal het wel doorkrijgen.
3: Tot binnenkort.
5: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel DMV.
8: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
10: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mannetjes!
14: Pompie!
13: Ik voel me de max.
14: Wij ook!
15: Altijd als we in de gamma zijn.
16: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
15: Oh my god!
13: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
16: Die zijn nog verbeterd, hè?
15: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
16: Geven ze korting?
13: 30% op alle verf.
15: Dan pak ik 10 potten mee.
13: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
15: Ja, ja.
17: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
18: De tijdloze.
19: Niet kapotte kragen, zoals dat Weinburger uitzeggen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De Tijdloze Dansant. Vrijdag op Club Lokaal in Roeselare.
3: Are you ready to party?

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
5: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
16: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
15: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
17: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
19: Binnen 10 dagen wil Bpost alle pakjesachterstand wegwerken. De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf nu al €15 miljoen gekost hebben. En dat is nog maar een schatting. Dat komt onder meer door de extra kosten die Bpost heeft, dus door de achterstand van brieven en pakjes. Heel wat postboden staakten wekenlang tegen de verschuiving van hun werkuren van 's ochtends naar later op de dag om meer pakjes te kunnen bezorgen. Bpost legt uit wat de schade inhoudt.
20: Bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen. Ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een 10 dagen zal duren.
19: In Vlaanderen is die achterstand wel zo goed als weggewerkt. Sinds maandag wordt ook nog geen enkel postsorteercentrum geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er nog altijd niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie opnieuw samen. De verplichte sluiting 's nachts van bars, winkel en bordelen in de Brabantwijk in Schaarbeek lijkt na een maand al resultaten op te leveren. Er zijn minder diefstallen met geweld, minder zwerfvuil en er is ook meer rust op straat. Dat zegt de waarnemend burgemeester van Schaarbeek. Sinds begin deze maand moeten handelszaken tussen 1 en 6 uur 's nachts sluiten en de meeste zaken doen dat ook. Voorlopig lijkt dat dus ook positief te zijn. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en ook de brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben dan ook het moeilijk, vertelt Vlaams minister van Zeven. visserij Hilde Kervits.
14: Als je gaat vissen op zee, dan verbruik je heel veel energie. Dat is niet alleen brandstof, maar ook koelinstallaties, de verlichting, het feit dat je moet leven aan boord. Dat wordt een pak duurder. En we zien dat heel veel vissers hun inkomsten op dit moment heel aanzienlijk zien dalen. En dus voor die vissers die een inkomen met meer dan 1/3 zien dalen, voorzien we tijdelijke ondersteuning.
19: Dit jaar trekt de minister daar maximaal 3 miljoen euro voor uit. De maatregel komt er nadat de Europese Commissie steun aan vissers had mogelijk gemaakt. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af. Enkel in het westen blijft het meestal droog bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het opnieuw droger en zonniger bij 15 graden.
21: De tijdloze.
22: Geen blabla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Mannekes!
2: Kompie!
1: Ik voel me de max.
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1982.
2: Culture Club en Boy George kennen een gouden jaar in 1982, want dat jaar brengen ze Kissing to be Clever uit, met daarop het onweerstaanbare Do You Really Want to Hurt Me. Het levert hen de eerste nummer 1 hit op in eigen land, Groot-Brittannië. En de clip doet het ook heel goed dat jaar, al komt er in Amerika wel een nieuwe versie van, want blackface en rechters die pruiken dragen, dat kon toen gelukkig ook al niet. We moeten het in zijn tijdsgeest zien, denk ik dan. Maar gelukkig is het nummer niet kapot te krijgen. Do You Really Want to Hurt Me en Culture Club.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1982.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: De tijdloze.
6: Hallo, weer.
7: Frans Ferdinand.
8: Hey, this is Paolo Nutini.
9: Yo, what's up? I'm Khalees.
5: De tijdloze.
9: Check it out.

0: Chris.
1: Pompie.
2: Ik voel me de max.
1: Wij ook.
3: Altijd als we in de gamma zijn.
1: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
1: Die zijn nog verbeterd, hè.
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
1: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
7: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
9: Het parket wil 2 Joonse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Vorig jaar voerde de politie enkele huiszoekingen uit in de Joodse buurt in Antwerpen in een onderzoek naar rituele besnijdenissen. Speurders namen onder meer messen in beslag en lijsten van Joodse kinderen die recent besneed waren. Het parket wil de 2 nu laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. De zaak moet nog wel voor de raadkamer komen en die moet nu beslissen of er effectief een rechtszaak komt. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, die krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en ook de brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben het dan ook moeilijk verteld, Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Krewits.
10: De Iran-crisis zorgt ervoor dat de kostenstructuur voor onze vissers aan het exploderen is. Vandaar dat we met de Vlaamse regering beslist hebben om toch steun te verlenen en ervoor te zorgen dat onze vissers blijven uitvaren om te zorgen voor verse vis op ons bord. Het moet hier een echt grote inkomstendaling zien, met meer dan 1/3.
9: Het gaat dit jaar om maximaal 3 miljoen euro. De Europese Unie betaalt het grootste deel daarvan. De rest komt van Vlaanderen. De Duitse politie heeft vanmorgen huiszoekingen gedaan bij leden van 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om 36 verdachten in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en hebben ook al eerder te maken gekregen met de Duitse veiligheidsdiensten. Ze worden ook beschouwd als terreurorganisaties. Zo wilden ze aanslagen plegen op opvangcentra voor asielzoekers. Er is voorlopig nog geen sprake van arrestaties. Wolken en regen wisselen elkaar nog altijd af en dat zal ook in de loop van de dag nog zo zijn. Enkel in het westen van het land blijft het meestal droog, maar het is wel fris bij temperaturen tot 14 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
11: Bla bla bla bla bla
12: bla bla bla bla bla bla bla bla.
6: De tijdloze.
8: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
6: De tijdloze.

0: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
1: Onmogelijk.
0: Zekerheden?
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
2: De tijdloze live.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: In de nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De tijdloze.
7: Of gelijk wie er zo'n zijn en de nonen, niet kapot te kriegen.

lang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze. Well, I bet that you look good on the dance floor. Zaterdag in Charlatan in Gent. Are you ready to party?

0: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: Het parket wil twee Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Vorig jaar voerde de politie enkele huiszoekingen uit in de Joodse buurt in Antwerpen in een onderzoek naar rituele besnijdenissen. Speurders namen onder meer messen in beslag en lijsten van Joodse kinderen die recent besneden waren. Het parket wil nu twee Joodse mannen die die rituelen uitvoeren laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. De zaak moet nog voor de raadkamer komen en die moet beslissen of er effectief een rechtszaak komt. Door de kurkdroge maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Ondanks de regen van de afgelopen dagen staat het grondwater op ruim 6 op de 10 meetplaatsen laag of zeer laag, vooral in Oost- en West-Vlaanderen en de Kempen. Dat is veel meer dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: We hebben toch wel op heel wat plaatsen lage tot zeer lage grondwaterstanden. Nu, gelukkig heeft het de voorbije dagen toch wel behoorlijk wat geregend op heel wat plaatsen ook in Vlaanderen, waardoor dat grondwater ondertussen opnieuw toch wel gestegen is. Het heeft wel onvoldoende geregend, maar dat geeft toch wel een beetje zuurstof, dat geeft toch een beetje ademruimte om de komende periode tegemoet te gaan.
4: De Duitse politie heeft vanmorgen huiszoekingen gedaan bij leden van twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om 36 verdachten in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en hebben al eerder te maken gekregen met de Duitse veiligheidsdiensten. Ze worden beschouwd als terreurorganisaties. Zo wilden ze aanslagen plegen op opvangcentra voor asielzoekers. Er is voorlopig nog geen sprake van arrestaties. En de president van de Canarische eilanden ziet het niet zitten dat het cruiseschip waarop mensen ziek geraakt zijn door het Hantavirus naar Tenerife komt. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Het schip ligt nu nog bij Kaap Verde en zou over een dag of drie bij Tenerife aankomen. Het Hantavirus wordt meestal via knaagdieren overgedragen. Drie mensen die op het cruiseschip zaten zijn aan het virus overleden. Het is stilaan droog. Deze namiddag wel veel wolken, maximaal tot 15 graden. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen, daarna veel wolken met in de namiddag buien, temperaturen tot 16 graden. Ook vrijdag blijft het droog en zachter tot 19 graden.
6: De tijdloze.
3: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be.
3: De tijdloze live.

0: van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloze. Golden Years.
1: 1982.
2: We hoeven in 1982 niet altijd naar het buitenland te kijken als het over muziek gaat, want dat jaar brengen de Kreuners de belpop classic Er sterft een beer in de taiga uit. Voor het eerst was er een Vlaamse popgroep die coole muziek maakte. Recht toe recht aan nummers over de Koude Oorlog, racisme en over het leven van een kind met gescheiden ouders, zoals deze Leila uit 1982, de Kreuners.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1982.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: De tijdloze.
11: Hello, I'm Robin.
12: Hallo, wij zijn Goose.
13: Hi, this is Ricky from the Kaiser Chiefs and this is...
10: De tijdloze.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
10: De tijdloze.
11: Het is 1 uur. Goedemiddag.
12: Een aantal chirurgen voert rugoperaties uit zonder dat dat nodig is. Die artsen zouden dat doen om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. En dat is crimineel, zegt deze pijnspecialist van het UZ Leuven.
13: Ik zie hier regelmatig patiënten die heel verwonderd staan wanneer ik hun vraag zich even te ontkleden voor een grondig lichamelijk onderzoek. En ze met de opmerking maken, ja maar, u bent de eerste die mij dit vraagt. En daar word ik boos van. Het is echt crimineel om een patiënt een ingreep aan te bieden zonder een volledige analyse.
12: Het parket wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Vorig jaar voerde de politie enkele huiszoekingen uit in de Joodse buurt in Antwerpen in een onderzoek naar die rituele besnijdenissen. Speurders namen onder meer messen in beslag en lijsten van Joodse kinderen die recent besneden waren. Het parket wil nu dus 2 Joodse mannen laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. De zaak moet nog voor de raadkamer komen en die moet beslissen of er effectief een rechtszaak komt. Door de kurkdroge maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Ondanks de regen van de afgelopen dagen staat het grondwater op ruim 6 op de 10 meetplaatsen laag of zeer laag, vooral in Oost- en West-Vlaanderen en de Kempen. En dat is ongewoon voor deze tijd van het jaar, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
14: We hebben eigenlijk veel meer regen nodig om dat grondwater verder aan te vullen. En dan niet die hevige stortregen zoals we ook de voorbije dagen hebben gehad, want als het te hevig regent op korte termijn, dan spoelt dat water veel te snel af naar de riolering en dan is het eigenlijk ook weer verloren.
12: De president van de Canarische eilanden ziet het niet zitten dat het cruiseschip waarop mensen ziek zijn geraakt door het hantavirus naar Tenerife komt. De nationale Spaanse overheid had dat wel toegestaan. Het schip ligt nu nog bij Cape Verde en zou over een dag of 3 bij Tenerife aankomen. Intussen zijn 3 passagiers van boord gehaald en onderweg naar Nederland. 2 van hen hebben symptomen van het hantavirus. Een besmetting met het hantavirus komt niet vaak voor. Het wordt meestal via knaagdieren overgedragen. 3 mensen die op het cruiseschip zaten zijn aan het virus overleden. Het is stilaan droog. Deze namiddag wel veel wolken. Maxima tot 15 graden vandaag. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen. Daarna vaak bewolkt met in de namiddag buien. Temperaturen tot 16 graden. En ook vrijdag blijft het droog en zachter tot 19 graden.
10: De tijdloze.
15: Geen bla bla. Wel de hele werkdag. Alleen maar.
10: De tijdloze.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: De tijdloze live.

0: Kunsthandelaar in Permo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: De tijdloze.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: De tijdloze.
6: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
7: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: De Tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
10: Een aantal chirurgen voert rugoperaties uit zonder dat dat nodig is. En die artsen zouden dat doen om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Ook pijnspecialist Bart Morlion van het UZ Leuven ziet regelmatig rugpatiënten die eigenlijk niet moesten worden geopereerd.
11: Wekelijks zien wij hier patiënten waarvan wij ons echt wel de vraag stellen waarom zijn ze in godsnaam geopereerd geweest. En we moeten vaststellen dat ze eigenlijk heel vaak komen van een handvol rugchirurgen in dit land die ongebreideld hun patiënten zonder een kritisch onderzoek overgaan tot ingrepen.
10: In Tempse in Oost-Vlaanderen is een grote brand uitgebroken in een varkensstal. De brand is nu wel onder controle, er wordt alleen nog nageblust. Volgens de burgemeester is er geen asbest vrijgekomen. Op het moment van de brand waren 3000 varkens in de stal en geen enkel dier heeft het overleefd. Door de enorme rookontwikkeling vraagt de gemeente om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En door de kurkdroge maand april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Ondanks de regen van de afgelopen dagen staat het grondwater op ruim 6 op de 10 meetplaatsen laag of zeer laag. En dat is ongewoon voor de tijd van het jaar. We moeten waakzaam zijn, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
12: Wij hebben een oproep gedaan naar waterloopbeheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers, ja, zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater.
10: Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese overheid 4 mensen gedood, onder wie de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op doelwitten van de pro-Iraanse groep Hezbollah. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. Het is stilaan droog deze namiddag met veel wolken, maximaal tot 15 graden. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt met in de namiddag buien. Temperaturen tot 16 graden.
13: De tijdloze.
2: Geen blabla, wel de hele werkdag alleen maar... De tijdloze.

0: In de nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
8: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
9: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
7: Oh, Pascal, je bent een held.
9: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
10: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
9: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel meer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1982.
0: Er wordt in 1982 ook naar de jeugdherinneringen geluisterd van Donald Fagen, de helft van Steely Dan, die solo een plaat uitbrengt onder de titel The Night Fly. Op de hoes van dit album staat: deze songs vertegenwoordigen fantasieën die iemand gehad had kunnen hebben terwijl hij opgroeide in de afgelegen buitenwijken van een stad in het noordoosten van de Verenigde Staten eind jaren 50. Die iemand heeft mijn lengte, gewicht en lichaamsbouw. Alles en niets aan de verbeelding overlaten heet dat dan. Luister maar naar de openingsnummer van deze plaat. IGY van Donald Fagen.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1982.

0: Yes!
1: Pompie!
2: Ik voel me de max!
1: Wij ook!
3: Altijd als we in de Gamma zijn!
1: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
1: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
1: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
13: Gelukszakken?
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
14: De tijdloze.
15: Hello Belgium. This is Royal Blood.
16: My name is Jim Kerr from a Scottish band Simple Minds.
17: What's up, y'all? This is Cypress Hill.
14: De Tijdloze.
17: Live in your headpiece.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Bij SepariXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SepariXL.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
6: 3000 varkens sterven in een grote brand. In Temse in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een grote brand uitgebroken in een varkensstal. De brand is nu wel onder controle, er wordt alleen nog nageblust. Er werd even gevreesd dat er asbest vrijgekomen was, maar volgens de burgemeester is dat niet zo. Op het moment van de brand waren 3000 varkens in de stal en geen enkel dier heeft het overleefd. Door de enorme rookontwikkeling vraagt de gemeente om ramen en deuren te sluiten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een aantal chirurgen in Vlaanderen voert rugoperaties uit zonder dat dat eigenlijk nodig is. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Dat was ook zo bij Isabel. Haar chirurg nam amper de tijd om haar te onderzoeken, zegt ze.
7: Ja, bandwerk, hè, als je daar zit, binnen en buiten. Die heeft nooit niet eventjes rechtgestaan om te voelen, om te kijken van beweegt is dit of dat, of hoe ver gaat die beweegruimte nog. Dat heeft hij nooit niet gedaan. Hij heeft enkel altijd van achter zijn bureau op zijn beeld gekeken en alles overlopen en beslist.
6: Een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar echtgenoot krijgt van 7 mannen een schadevergoeding omdat de mannen zonder haar toestemming naaktbeelden van haar hebben verspreid. De mannen verweerden zich met het argument dat het beelden waren van een anonieme pornoster, maar de rechter oordeelde daar anders over en veroordeelde de mannen tot het betalen van een schadevergoeding van enkele duizenden euro's. De vrouw zit zelf in de gevangenis in afwachting van haar proces. Het Israëlische leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese overheid 4 mensen gedood, onder wie de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op de pro-Iraanse groep Hezbollah, omdat zij het staakt het vuren geschonden zouden hebben. Eerder vandaag had het Israëlische leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woning te verlaten. Het is droog deze namiddag met veel wolken, maximaal tot 15 graden. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt met in de namiddag buien. Temperaturen tot 16 graden.
3: De tijdloze.
8: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar... De tijdloze.
9: Are you ready for the dikke? Yeah. Are you ready for the dikke?

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: De tijdloze live.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: De tijdloze live.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mannekes!
2: Pompie!
1: Ik voel me de max!
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de Gamma zijn!
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
1: Oh my god! Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf!
3: Dan pak ik 10 potten mee!
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja!
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 90.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op Velux.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: De tijdloze.
11: Niet kapot te krijgen, like wie er in de nonen zo'n zijn.

0: feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze. De tijdloze dansen. Zaterdag in Charlatan in Gent.
1: Are you ready to party?

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Smartfoto.be.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
6: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
7: Mannekes.
8: Kompie.
7: Ik voel me de max.
8: Wij ook.
9: Altijd als we in de gamma zijn.
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
9: Oh my god.
7: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
10: Die zijn nog verbeterd, hè?
9: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
10: Geven ze korting?
7: 30% op alle verf.
9: Dan pak ik 10 potten mee.
7: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
9: Ja, ja.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd.
14: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
12: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
16: Kia. Movement that inspires.
17: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
18: Bij zeker 3 hogescholen en universiteiten zijn data gestolen. Het zijn de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Cybercriminelen hebben enkele dagen geleden een aanval uitgevoerd op de onderwijssoftware Canvas, een platform dat de scholen allemaal gebruiken. Door het lek zijn namen, mailadressen en interne berichten van studenten en medewerkers gestolen. Mogelijk zijn er ook nog andere hogescholen of universiteiten betrokken. Het is niet duidelijk hoeveel gebruikers in totaal zijn getroffen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is nog maar zeker dat ze genoeg kerosine geleverd krijgen voor de komende 4 tot 6 weken. Op dit moment is er dus nog geen probleem, maar hoe het in de zomervakantie zal zijn is nog niet duidelijk. De topvrouw van Brussels Airlines wil iedereen nu geruststellen. Als er een brandstoftekort is op een bepaalde vlucht, kunnen mensen een andere vlucht nemen of krijgen ze hun geld terug.
19: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight and in the worst case the ticket would be refunded.
18: Dat er een brandstoftekort zou zijn komt natuurlijk door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Een vrouw die verdacht wordt van de moord op haar echtgenoot krijgt van 7 mannen een schadevergoeding omdat de mannen zonder haar toestemming naaktbeelden van haar hebben verspreid. De mannen verweerden zich met het argument dat het beelden waren van een anonieme pornoster. Maar de rechter oordeelde daar anders over en veroordeelde de mannen tot het betalen van een schadevergoeding van enkele duizenden euro's. De vrouw zit zelf in de gevangenis in afwachting van haar proces. Meer dan 22.000 kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel deden dit jaar mee met de leesjury. Dat zijn er 3000 meer dan vorig jaar. De leesjury is een netwerk van leesclubs voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, vaak op school of in de bieb. Ze lezen elk jaar een aantal boeken, bespreken die samen en kiezen daarna hun favorieten. En de favoriet van de 10 tot 12-jarigen is bijvoorbeeld Wegloopdagen van Pim Lammers. De Britse prinses Kate gaat opnieuw alleen een officiële buitenlandse reis maken na haar kankerbehandeling. Volgende week trekt ze voor 2 dagen naar Italië. Ze bezoekt er een project dat de ontwikkeling van jonge kinderen ondersteunt. Prinses Kate kreeg begin 2024 te horen dat ze kanker had. Ze onderging chemotherapie en liet begin vorig jaar weten dat de ziekte onder controle is. Het is stilaan droog deze namiddag. Veel wolken wel, maximaal tot 15 graden. Ook vannacht zal het overwegend droog blijven. Morgen eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt met in de namiddag buien. Temperaturen tot 16 graden.
20: Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla.
21: De tijdloze.
22: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
23: Bla, bla, bla.
8: tijdloze.

0: go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Ik ben Pippa de kat.
6: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
6: Neem uw baasje eens mee.
5: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
6: Met de lage pladijzen.
5: Prijzen. Lage prijzen.
6: Wat zei ik?
5: Pladijzen.
6: Lage prijzen natuurlijk.
5: Ja.
3: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
3: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verleden.
7: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
9: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
9: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
11: wegwijzer.
10: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 60.

0: Nieuws. 1982.
1: Deze week is 1982 een golden year op de tijdloze radio en onze noorderburen van Golden Earring hebben een tweede internationale hit te pakken met Twilight Zone. Na Radar Love stoten ze door naar hogere regionen in de hitlijsten. Het nummer zelf blijkt veel inspiratie te halen uit het boek van The Bourne Identity. Kijk nog maar eens naar de clip, geregisseerd door Dick Maas. Twilight Zone en Golden Earring.
0: De tijdloze
2: Golden Years.
0: 1982.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select... of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: De tijdloze.
5: Hi, this is Gabriel Rios.
6: Hey Belgium, this is Tash Sultana.
7: Hi, I'm James from Star Sailor and you're listening to De Tijdloze.

en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij nu brengen. Oh, seks is een last en zijn leven. TLP, de Hansje Pornokin. En Bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time Bazaar-kloot. We kunnen een lak aan je. En lukt mogelijk de beste. Met respect voor Bazaar en Groot. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker Jeannette. Meisjes staan in de lianen. Seks dat die wilt liefde, passie en ratten.

0: tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met
1: De Tijdloze.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL. Laat ze see you
6: shine. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
0: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
8: De data van duizenden studenten en docenten zijn gestolen. Zeker 3 hogescholen en universiteiten zijn het slachtoffer geworden van een groot datalek. Het gaat om de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Die scholen gebruiken allemaal de onderwijssoftware Canvas en het is dat platform dat is aangevallen door cybercriminelen. Hackers kregen zo de namen en mailadressen van studenten en docenten in handen, maar geen privégegevens of wachtwoorden. Het kan wel een eerste stap zijn om dan later nog meer gegevens los te krijgen, zegt deze privacy-expert van de VUB.
9: Het kan dus gebeuren dat er op die manier wel bijvoorbeeld opdrachten worden verstrekt om geld over te maken naar een bepaalde rekening. Of dat er wordt geprobeerd om privégegevens van mensen of andere wachtwoorden alsnog los te krijgen of iemand zover te krijgen dat hij ergens inlogt, waarbij dan meegekeken kan worden.
8: Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is nog maar zeker dat ze genoeg kerosine zullen krijgen voor de komende 4 tot 6 weken. Op dit moment is er dus nog geen probleem, maar hoe het in de zomervakantie zal zijn is nog niet duidelijk. De topvrouw van Brussels Airlines wil iedereen nu geruststellen. Als er een brandstoftekort is op een bepaalde vlucht, kunnen mensen een andere vlucht nemen of krijgen ze hun geld terug.
10: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight and in the worst case the ticket would be refunded.
8: In de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in Brussel is het monument van wielerlegende Eddy Merckx vernield. Vandalen hebben het hoofd van het kunstwerk afgerukt. De politie is een onderzoek gestart en bekijkt onder meer camerabeelden, maar een spoor van de dader is er nog niet. De burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe vindt het echt niet kunnen.
11: Het is een schandaal, want Eddy Merckx is een symbool. Een symbool van eenheid, een symbool van belgitude. En hij draagt zeer mooie waarden.
8: Eddy Merckx woonde als kind in Sint-Pieters-Woluwe. En in Brussel heeft drugshond Bob er zijn eerste werkdag op zitten. En dat is opvallend, want amper 2 jaar geleden vond de politie de Mechelse herdershond helemaal verwaarloosd in een ondergelopen kelder. Bob werd daarna opgeleid tot drugshond. Hij leerde bijvoorbeeld drugs aan te wijzen met zijn snuit zonder te blaffen. Hij zal nu worden ingezet bij drugscontroles. En Marius Huibi, de zoon van de Noorse kroonprinses, krijgt geen enkelband. Hij zit in voorhechtenis in de gevangenis op verdenking van verkrachting en mishandeling van meerdere slachtoffers. Hij had om huisarrest gevraagd, omdat iemand van zijn familie hem niet kan bezoeken door de slechte luchtkwaliteit. Het gaat vermoedelijk om zijn moeder, Mette Marit, want zij heeft een ernstige longziekte. Volgende maand komt er een definitieve uitspraak in zijn proces. Het blijft droog vanavond, temperaturen vannacht tot 9 graden. Morgen eerst wat opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag buien tot 16 graden. Vrijdag blijft het droog, mooie opklaringen en 19 graden.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. De tijdloze live.

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs?
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloze. Golden Years.
1: 1982.
0: Het jaar 1982 is deze week een golden year op de tijdloze radio. En dat jaar is een van de snelst verkopende singles eentje van Musical Youth. Pass the Dutchie is een cover van Mighty Diamonds. Alleen ging het in het origineel over Pass the Cutchie. En die Cutchie die verwijst naar een plek waar wiet wordt gerookt. En als je weet dat de leeftijd van Musical Youth tussen 13 en 15 ligt, dan weet je waarom de titel veranderd is. Waanzinnig populair in 1982 deze Pass the Dutchie.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1982.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
4: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
5: De tijdloze.
6: Yeah!
7: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
8: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
7: De tijdloze dansant. Vrijdag op Club Lokaal in Roeselare.
9: Are you ready to party?

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Slim naar Antwerpen presenteert...
2: De Wegwijzer.
1: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
3: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo, nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
7: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
8: Lotte Kopecky wint in de Vuelta. Ze was de afgelopen dagen al 2 keer tweede in de wielerronde van Spanje, de Vuelta. Maar nu heeft onze landgenote dus haar overwinning beet. In een sprint haalde Kopecky het met voorsprong op haar landgenote Anna van der Breggen. Kopecky is nu ook de nieuwe leider in het algemene klassement. En de overwinning is perfect om de frustratie van de afgelopen dagen door te spoelen, zegt Kopecky.
9: De benen en de conditie zijn er en dan komt je 2 keer heel... Heel dicht en dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
8: Cybercriminelen hebben de gegevens van duizenden studenten en docenten gestolen. Dat gebeurde onder andere bij de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Die scholen gebruiken allemaal de onderwijssoftware Canvas en het is dat platform dat is aangevallen door cybercriminelen. Hackers kregen zo de namen en mailadressen van studenten en docenten in handen, maar geen wachtwoorden. Wel zijn er privéberichten tussen gebruikers gelekt en dat is volgens ethisch hacker Inti de Keukeleire een probleem.
10: Sommige scholen doen niet bijzonder veel in die privéberichten. Er zijn ook scholen waar dat anders is. Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit? En dat zou kunnen leiden tot chantage.
8: In Tiene in Vlaams-Brabant zijn vandaag skeletten onderzocht van mensen die leefden in de Romeinse periode van de 1e tot de 4e eeuw. Die skeletten werden al meer dan 25 jaar geleden opgegraven. Maar dankzij nieuwe DNA-technieken kunnen we nu de afkomst van die skeletten onderzoeken, zegt deze professor genetica van de KU Leuven.
11: We gaan nu het komende jaar en een half nog heel veel in het laboratorium zitten. We hebben de tanden bemonsterd vooral, ook soms zo stukjes rotsbeen in onze schedelpan. En dan gaan we dat vergelijken met andere skeletten, zowel uit Vlaanderen, maar ook internationaal, om meer te weten te komen. Zijn dan onze rechtstreekse voorouders? Zijn er nog migraties erna gekomen? En wie zijn die mensen eigenlijk?
8: En de resultaten van dat onderzoek zijn voor eind dit jaar. Marius Huibi, de zoon van de Noorse kroonprinses, krijgt geen enkelband. Hij zit in voorhechtenis in de gevangenis op verdenking van verkrachting en mishandeling van meerdere slachtoffers. Hij had om huisarrest gevraagd omdat iemand van zijn familie hem niet kan bezoeken door de slechte luchtkwaliteit. Het gaat vermoedelijk om zijn moeder, Mette Marit, want zij heeft een ernstige longziekte. Volgende maand komt er een definitieve uitspraak in zijn proces. Het blijft droog vanavond, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst wat opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag buien tot 16 graden morgen. Vrijdag blijft het droog, mooie opklaringen en 19 graden.
12: Dit is de tijdloze.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
2: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
3: De tijdloze. Hi, my name is Skin.
4: My name is Ace and we are from Skunk and Nancy.
5: Hey, we're the vaccines.
6: Hallo, het is hier Flipkool hier. Zet gerust de radio met je luider.
7: De tijd.

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Mannekes.
10: Pompie.
9: Ik voel me de max.
10: Wij ook.
11: Altijd als we in de gamma zijn.
12: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
11: Oh my god.
9: Ziet die nieuw pottengamma superieur verf.
12: Die zijn nog verbeterd, hè.
11: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
12: Geven ze korting?
9: 30% op alle verf.
11: Dan pak ik 10 potten mee.
9: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
11: Ja, ja.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
15: Het hantavirus zal geen nieuwe pandemie veroorzaken. De Wereldgezondheidsorganisatie is niet bang voor een wereldwijde uitbraak van het hantavirus zoals bij corona. Besmettingen van mens op mens zijn zeldzaam en kan enkel na direct contact, zegt de WHO. Op een cruiseschip dat voor anker ligt bij Kaapverdië in West-Afrika zijn 3 passagiers overleden door het hantavirus, 5 anderen zijn ziek. De WHO wil dat het schip doorvaart naar de Canarische eilanden en dat de passagiers vandaag naar huis gebracht zullen worden. Maar de lokale overheid van die eilanden wil het schip niet laten aanmeren. Er zijn nog zo'n 140 passagiers aan boord. Een groep leerlingen van een school in Berlaar in de provincie Antwerpen heeft de titel Beste Feitencheckers van Vlaanderen gewonnen. Ze namen deel aan een wedstrijd van Mediawijs samen met meer dan 2500 leerlingen uit Vlaanderen en Brussel. Het is een campagne om jongeren bewust te maken van fake informatie en fake beelden online. De leerlingen leerden om kritisch naar het nieuws te kijken, zegt een van de winnaars, Wout.
16: We moesten onder meer foto's herkennen dat ze gemaakt zijn met AI of niet. En artikels checken dat ze met die opspellingsfouten of dat deze dan echt of niet echt waren. Dat is goed om de jeugd te mobiliseren om het fake nieuws te herkennen. Want er zijn toch veel mensen die daar intrappen en dan toch dingen geloven die niet echt zijn. Daardoor is het goed dat deze wedstrijd georganiseerd wordt.
15: Op de Biennale van Venetië, dat is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld, was er vandaag protest door 2 feministische groepen aan het paviljoen van Rusland. Het land neemt voor het eerst opnieuw deel na de inval in Oekraïne. En dat leidde meteen voor veel protest. Reporter Joris Vergeijlen zag het gebeuren.
17: Bij aankomst zagen we heel veel journalisten, heel veel mensen die aan het filmen waren. Protest van Pussy Riot en de Oekraïnse verzetsgroep Femen, met roze bivakmutsen, leuzen op hun borsten en lichaam, heel luid roepend. Er cirkelde een helikopter boven de Biennale tuin en op dat moment zorgde de politie er ook voor dat niemand meer in of uit het Russisch paviljoen kon.
15: En in het wielrennen heeft onze landgenote Lotte Kopecky de 4e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De afgelopen dagen werd ze 2 keer 2e, maar nu is de eerste ritwinst dus binnen. Ze is ook de nieuwe leider in het algemene klassement en daar is ze heel blij mee.
18: De benen en de conditie zijn er en dan komt je 2 keer heel, heel dicht. En dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
15: Blijft droog vanavond, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen eerst wat opklaringen, daarna meer wolken en in de namiddag buien tot 16 graden morgen. Vrijdag blijft het droog, mooie opklaringen en 19 graden.
19: Dit is de tijdloze.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you
3: shine. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze.
2: Wow, niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: Novi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Novi Keuken.
1: Metimarket. Metimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Metimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: De Tijdloze.
4: De Tijdloze.
5: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. We beginnen met nieuws dat net binnen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen, is vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip lag lange tijd voor anker voor de kust van Kaapverdië bij West-Afrika, tot het duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. Ja, Mieke Strings, wat gebeurt daar nu?
6: Ja, het schip is dus, zoals je zegt, eindelijk toch op weg naar de Canarische eilanden. De regionale minister-president van die eilanden verzette zich daar lange tijd tegen, maar uiteindelijk, ja, de Spaanse nationale regering heeft het laatste woord. Intussen zijn wel 3 patiënten met symptomen, bij wie het virus ook is vastgesteld, van het schip gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Die 3 worden met 2 evacuatievluchten naar Nederland gebracht, maar 1 vliegtuig heeft onderweg een tussenlanding moeten maken op Gran Canaria. Blijkbaar was bij 1 van die patiënten de beschermende hoes waarin die vervoerd worden kapot en die moest gerepareerd worden. En het tweede vliegtuig, horen we net, is geland op Schiphol intussen. Over 3 dagen zou het cruiseschip zelf dan uiteindelijk aankomen op het Canarische eiland Tenerife.
5: Dank je, Mieke. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier De Wever kort op het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde die kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag al opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
7: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraak, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
5: De discussie over drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan warehuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
8: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik zoek zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
9: Drinkt u geen kraantjeswater?
10: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
11: Altijd flessenwater. Met problemen tegenwoordig met drinkwater in België.
5: Het weer blijft droog vanavond, temperatuur van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is de Tijdloze.

0: scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen is vanavond vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip met nu nog 150 passagiers aan boord lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, tot duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. De regionale minister van de Canarische eilanden, die deel uitmaken van Spanje, verzette zich tegen de komst van dat schip, maar de Spaanse regering heeft dan toch toestemming gegeven en wellicht zal het zaterdag aanmeren aan de kust van Tenerife. 3 patiënten met symptomen van het virus zijn vandaag van het schip gehaald. Een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Zij worden met 2 evacuatievluchten nu naar Nederland gebracht. En 1 toestel is zo net vanavond geland op Schiphol. Het andere heeft een technisch probleem en is voorlopig niet verder geraakt dan Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Veel aandacht op deze herdenkingsdag gaat naar het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts, dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevost noemde de kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
3: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
2: En in het voetbal begint rond deze tijd de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De veelbesproken heenwedstrijd in Parijs was geëindigd op 5-4. De winnaar speelt in de finale tegen Arsenal. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag ook enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen en lange tijd voor anker lag bij Cap Verde, is vanavond mogen vertrekken naar de Canarische eilanden. De Spaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. 3 mensen met symptomen zijn vandaag van dat schip gehaald. Mieke Strings, wat weten we intussen?
3: Wel, het schip met zowat 150 passagiers aan boord is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. 3 patiënten die wel symptomen hadden, worden met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. 1 van die vliegtuigen is daar vanavond aangekomen. Het andere is door een technisch probleem moeten landen op Gran Canaria. En daar wordt nu gewacht op een nieuw vliegtuig.
2: Ja, en is de verspreiding van dat Hanta-virus nu onder controle?
3: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, want tijdens een tussenstop voor Kaap Verde in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. 1 van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans op een echte uitbraak heel klein.
2: Dank je, Mieke. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Frankrijk heropent het gerechtelijk onderzoek naar Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Rwandese Hutu-president. Dat onderzoek moet nu duidelijk maken of zij mede schuldig is geweest aan genocide. Uitleg door Frank Renaud.
4: In 2007 werd in Frankrijk een aanklacht ingediend tegen Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Hutu-president van Rwanda, Juvenal Habyarimana. Zij zou hebben meegedaan aan de genocide op de Tutsis in de jaren 90. En ze zou zelfs een van de aanstichters zijn geweest. Na jaren van onderzoek namen de rechters in 2025 een besluit. Er was geen bewijs gevonden, Agathe Habyarimana werd niet vervolgd. In hoger beroep heeft de Franse rechter dat besluit nu teruggedraaid, want er is wel volop bewijslast aangedragen die aan zou kunnen tonen dat ze bloed aan haar handen heeft. Zo is er een geheime notitie van de Franse inlichtingendienst die haar het brein noemt en mede verantwoordelijk acht voor de dood van honderdduizenden Tutsis. Agathe Habyarimana woont sinds 1994 bijna onafgebroken in Frankrijk. Ze kreeg geen asiel, maar Frankrijk wil daar ook het land niet uitzetten omdat ze in Rwanda gevaar zou lopen.
2: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Auchan warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
5: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet ook, nee. Ik doe zelfs mijn aardappelen, wie dat doet.
6: Drinkt u geen kraantjeswater?
7: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
8: Altijd flessenwater. Met problemen tegenwoordig met drinkwater in België.
2: In de Champions League voetbal spelen Bayern München en Paris Saint-Germain hun terugmatch in de halve finales. Na 1 helft spelen staat het 0-1 voor PSG, een goal van Dombele. PSG won ook de veelbesproken heenwedstrijd met 5-4. Bayern met trainer Vincent Kompany moet dus nog zeker 2 keer scoren om op zijn minst verlengingen af te dwingen. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de naam middag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en

0: Closer.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Die uitwassen moeten eruit, zegt Margot Kloet.
2: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook iets waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Ik ben er stellig vast van overtuigd dat het grotendeel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
1: Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een gevechtsvliegtuig op het roer van de olietanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein van het schip niet op de waarschuwingen. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. De finale is op 30 mei in Budapest. Dan speelt titelverdediger PSG tegen Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien, temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Even een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. De helft van de Belgen heeft een vermogen van ruim 286.000 euro of meer. De andere helft minder. Als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen, zoals auto's, samentelt. Dat is een stijging van ruim 3% op een jaar tijd, maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Die stijging is ook veel kleiner dan het jaar ervoor, onder meer doordat huizen steeds duurder worden en mensen dus steeds meer geld moeten lenen om een huis te kunnen kopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang, omdat ze als een test worden gezien voor de regerende Labour-partij van premier Keir Starmer, zegt Ivan Olivier vanuit Londen.
3: Keir Starmer als premier is ongelooflijk onpopulair. Dat heeft te maken met de vele bochten in het regeringsbeleid. Dat heeft ook te maken met de Mandelson-affaire. Dat maakt dat de Britten het gehad hebben met Keir Starmer. Alleen de Labour-parlementsleden die bleven Keir Starmer steunen. Maar als de verkiezingen dan uiteindelijk desastreus uitdraaien voor de Labour-partij, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat die Labour-parlementsleden zeggen: nu is het genoeg geweest, wij willen een nieuwe partijleider, wij willen een nieuwe premier.
2: Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n aanval komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor die dag. Niets mag die parade verstoren. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolg aan te geven als Rusland in de dagen voordien aanvallen blijft uitvoeren, zoals nu het geval is. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Geen compagnie dus in de finale, maar dus wel één Belg op het plein hopelijk. Het weer dan nog vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen nog. Temperaturen rond 9 graden. De dag begint met opklaringen, daarna krijgen we meer wolken. In de namiddag ook enkele buien en maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Er is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. Patiënten getuigen over hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en pleit voor meer samenwerking.
3: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken. En ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
2: Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Vermoedelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het schip. De 2 zijn overleden en mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is ook sprake van een 3de dode en nog 5 mensen met symptomen. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. Het waren 2 moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany.